0: rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
5: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: De hits van 538. Overal in Nederland.
13: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
12: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
13: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
16: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
14: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
19: Yay, Lego!
18: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
19: Yay, gratis!
18: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: De Droomselectie.
22: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
23: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
22: dat Oranje achterna reist.
23: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
0: De Droomselectie.
1: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 10 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
23: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
22: dat Oranje achterna reist.
23: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij. Droomselectie.
0: De Droomselectie.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
26: Olivia Rodrigo, The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
25: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
27: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
28: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
29: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
30: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
31: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.
4: Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo, in de Achterhoek, kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, meldde Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht, mogen niet meedoen. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. What's up, Suzuki?
6: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
7: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
9: Greets. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
10: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
15: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
20: Even overlaat. Sst,
21: ik ben aan het streamen.
20: Oh, sorry.
21: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
20: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
22: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi. Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ook klekken voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
0: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Odido. 538. Sunnery en Ryan.
23: Welke DJ besloot door zijn bezoek aan Ghana de muziek in te gaan? Je hoort het na muziek van onder andere Nicky Summers en Damn's Money Check.

0: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
1: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
0: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
1: Dan win je 20.000 euro.
0: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
1: Aanmelden via 538.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
7: The only way out is together.
5: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
8: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: En dan nu de filmberichten.
11: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
12: Altijd weer die autodrop.
13: Absurd.
12: Lekker.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
17: Nu alle kaartjes. 1950. Alleen op apenhul.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
21: Niet bij mij, de tv is te klein.
22: En ik heb geen barbecue.
23: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: weer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
6: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
4: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Het grootste gevaar is geweken in het harde, dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Het droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.
9: 538.
12: Lucas en Steve.
13: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
14: En misschien was jij er eerder deze week ook wel bij op het Chasséveld. Afgelopen maandag natuurlijk 538 Koningsdag. Super tof feestje weer. Als je benieuwd bent naar de beelden, heb ik goed nieuws voor je. Die zijn namelijk allemaal terug te vinden op YouTube. Dus even checken. Dit weekend zijn wij te vinden in San Diego in de Verenigde Staten. Dus na de show dan springen wij in het vliegtuig. Tot die tijd natuurlijk weer de nodige beukers voor je. Want er is weer veel gebeurd in de muziekwereld. Veel nieuwe muziek, waaronder een nieuwe D.O.D., nieuwe QB Core. Ook hebben we Armin van Buuren voor je om maar even wat dingen op

vierde zijn tweede editie afgelopen zondag. Ja, en 5000 dansende mensen om het Vrijthof is wel lekker, hoor. Echt een mooi feestje. Op naar de volgende editie volgend jaar van Oranjenacht. Ons feestje dus in Maastricht op het Vrijthof. Nu even kijken. Tijd. Ja, daar gaan we weer voor de Social Request. Want we hebben je weer gevraagd om te stemmen op jouw favoriet. En was dat Leandro da Silva met Haxia, Oye Manita of Mr. Jam en Roland Clark met President House? Of is het de nieuwe D.O.D. met Haley May, Closure? Ja, en de laatste. Closure van D.O.D. en Haley May.

Dan nu, de artist of the week. Daar kunnen we heel kort en krachtig over zijn. Dat is Vian Conger met In My Mind. Hele simpele reden, beukertje dit. Geniet ervan. Lucas en Steve Radio, artist of the week.

0: Steve Radio.
1: What's up, tomorrow?
2: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
3: 1 uur.
4: Natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is toch wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook, dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hex het bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. En Max Verstappen start morgen vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. De coureurs hebben 5 weken niet geraced. De wedstrijden in het Midden-Oosten waren geschrapt vanwege de oorlog daar. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd 2e in de vrije training en 5e in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land.